bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is...

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge-Sint-Pieters.

Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBR.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit

voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

0: te zijn bij jou, bij jou, de zoete tijd. Bij jou, bij jou, de zoete tijd. Bij jou, bij jou, de zoete tijd. Ah.
1: Eindelijk. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder, dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek, en het fabriek...

de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones, in dokken, kanalen, meren en plassen, is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.

In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen te dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wat duizend en één nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Klerk en ook nog Frank Valentino.

088-8462 of 0468-150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalle-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

0: diner voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477 164 802.
0: Of dragonroomsaus met Iberische chorizo en champignon, geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477 164

Een heel goede zaterdagmorgen toegewenst, luisteraar. Je weet het, op zaterdag zijn we een uurtje later aan. Loopt de ontbijtshow ook een uurtje langer, tot straks 10 uur. Met uiteraard het morgennieuws van de VBRO Nieuwsredactie. Voor het weer Geert Nasens, uiteraard. En wij zorgen dat de bovenste beste gezellige muziekjes ook op deze zaterdagochtend zo je radio uitstromen. Geniet ervan met volle teugen. Onze VBRO Ontbijtshow op zaterdag. Ik ben Frederik Thomas.

0: Huibelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: VBRO On Bed Show.
1: Jij hebt mij, gelukkig.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
2: Dit is

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

En dit is alweer deel 2 van onze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 10 uur met heel veel gezellige muziek bij het begin van het weekend. Geniet ervan met volle teugen in onze ontbijtshow tot 10 uur.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De snelle 10. Vlaanderens rapste en

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.

0: www.bee of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
4: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
3: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
0: Reserveer op 0477-164-802
3: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 106.6 VBRO West.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Nieuws uit je regio.
3: Gisteren namiddag is een 65-jarige bestuurder uit Ledegem met zijn auto in de gracht beland en deels op een akker bij het Polygoonbos in Zonnebeke. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto moest getakeld worden. In de korte weg in Assebroeke net bij het Daverlooppark Merte spelen de kinderen een kleine brand op in een oude afgezaagde boomstronk. De kinderen verwittigden de brandweer en die hadden weinig moeite om het vuur te blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is
2: uit je regio.
3: Gisteren namiddag is een 65-jarige bestuurder uit Ledegem met zijn auto in de gracht beland en deels op een akker bij het Polygoonbos in Zonnebeke. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto moest getakeld worden. In de korte weg in Assebroeke net bij het Daverlooppark Merte spelen de kinderen een kleine brand op in een oude afgezaagde boomstronk. De kinderen verwittigden de brandweer en die hadden weinig moeite om het vuur te blussen. Hoe de brand is

0: is niet duidelijk. Rond 6:30 rukte de brandweer gisteravond uit voor een brandalarm bij een juwelierszaak op de markt van Wevelgem. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat er ook afkomstig was van het inbraakalarm dat er in werking was getreden. De eigenaar kwam ter plaatse en de zaak werd geventileerd. Van een echte inbraak was er echter geen sprake. In het Westerkwartier in Oostende woedde gisterochtend een felle brand in een rijwoning. Iemand die vast zat in het gebouw op het tweede verdiep werd met een ladderwagen gered. Hoe de brand in de Honoré Borgerstraat is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is het drugsgerelateerd, want buurtbewoners klagen al langer dat er vanuit het huis drugs verhandeld wordt. Of de brand daaraan gelinkt kan worden, moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het parket liet intussen al weten dat er een 20er is opgepakt. Of iets te maken heeft met de brand, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De hulpdiensten moesten gisterochtend uitrukken naar het woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort nadat er een gasgeur werd waargenomen. Uit metingen bleek uiteindelijk dat er niks aan de hand was. En in de Grote Branderstraat in Vlamertingen bij Ieper vatte gisterochtend de berm achter een loods vuur. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon gelukkig erger voorkomen. De schade bleef dan ook beperkt en er vielen geen gewonden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen een zomersweekend. Vandaag opnieuw veel zon, al is die een beetje gesluierd. Er zijn wel wat hoge sluierwolken aanwezig. En daarboven hangt er ook wel een beetje Sahara-stof, wat zo voor een wat fletsere kleur zorgt. Maar voor de rest heel veel zon. Met snel en hoog oplopende temperaturen uiteraard. Die gaan in de loop van de dag weer op zoek naar zomerswaarden. 25 graden en meer landinwaarts. Dat zou zelfs best eind de 20 kunnen zijn. Zeker in de diepere delen van de provincie richting Franse grens kan dat echt wel gebeuren. Aan zee krijg je later vandaag wel wat meer zeebries. En daar gaan de temperaturen dan weer wat omlaag geduwd worden. Dus toch wel een behoorlijk verschil in temperatuur tussen de landinwaartse gebieden en de gebieden die verder van de kust af liggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
6: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
6: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

Ze zijn allemaal blind, willen alles of niets, en gejaagd door de wind.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Rings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk

0: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen een zomersweekend. Vandaag opnieuw veel zon, al is die een beetje gesluierd. Er zijn wel wat hoge sluierwolken aanwezig. En daarboven hangt er ook wel een beetje Sahara-stof, wat zo voor een wat fletsere kleur zorgt. Maar voor de rest heel veel zon. Met snel en hoog oplopende temperaturen uiteraard. Die gaan in de loop van de dag weer op zoek naar zomerse waarden. 25 graden en meer landinwaarts. Dat zou zelfs best eind de 20 kunnen zijn. Zeker in de diepere delen van de provincie richting Franse grens kan dat echt wel gebeuren. Aan zee krijg je later vandaag wel wat meer zeebries. En daar gaan de temperaturen dan weer wat omlaag geduwd worden. Het is toch wel een behoorlijk verschillende temperatuur tussen de landinwaartse gebieden en de gebieden die verder van de kust af liggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.

www.radioveronica.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Naar Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: voor 65 euro per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dat is een veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters.

0: cultureel centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. Temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Thuis, in de auto, op het werk. VBRO. Gewoon gezellige radio.
1: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
1: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
1: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. Temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: En terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
7: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
8: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Eskone Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: want je bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag. Het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoogsluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. Temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan. Een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van...

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren namiddag is een 65-jarige bestuurder uit Ledegem met zijn auto in de gracht beland en deels op een akker bij het Polygoonbos in Zonnebeke. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto moest getakeld worden. In de korte weg in Assebroeke, net bij het Daverlooppark Merte, spelen de kinderen een kleine brand op in een oude afgezaagde boomstronk. De kinderen verwittigden de brandweer en die hadden weinig moeite om het vuur te blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. Rond 6:30 rukte de brandweer gisteravond uit voor een brandalarm bij een juwelierszaak op de markt van Wevelgem. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat er ook afkomstig was van het inbraakalarm dat er in werking was getreden. De eigenaar kwam ter plaatse en de zaak werd geventileerd. Van een echte inbraak was er echter geen sprake. In het Westerkwartier in Oostende woedde gisterenochtend een felle brand in een rijwoning. Iemand die vast zat in het gebouw op het tweede verdiep werd met een ladderwagen gered. Hoe de brand in de Honoré Borgerstraat is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is het drugs gerelateerd, want buurtbewoners klagen al langer dat er vanuit het huis drugs verhandeld wordt. Of de brand daaraan gelinkt kan worden, moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het parket liet intussen al weten dat er een 20er is opgepakt. Of iets te maken heeft met de brand zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De hulpdiensten moesten gisterochtend uitrukken naar het woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort nadat er een gasgeur werd waargenomen. Uit metingen bleek uiteindelijk dat er niks aan de hand was. En in de Grote Branderstraat in Vlamertingen bij Ieper vatte gisterochtend de berm achter een loodsvuur. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon gelukkig erger voorkomen. De schade bleef dan ook beperkt en er vielen geen gewonden.
0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op azetegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: La Boulangerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Wat duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 5162 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. De temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
4: Allee.
5: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Verzicht op de baan, hé, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
7: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dat ze de veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven. En daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan. Een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vimero.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: De VBRO Top 30. Nummer 21.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian Cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan. Een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er naar de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian Cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
2: Uit je regio. Gisteren namiddag is een 65-jarige bestuurder uit Ledegem met zijn auto in de gracht beland en deels op een akker bij het Polygoonbos in Zonnebeke. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto moest getakeld worden. In de korte weg in Assebroeke, net bij het Daverlooppark in Merte, spelen de kinderen een kleine brand op in een oude afgezaagde boomstronk. De kinderen verwittigden de brandweer en die hadden weinig moeite om het vuur te blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. Rond 6:30 rukte de brandweer gisteravond uit voor een brandalarm bij een juwelierszaak op de markt van Wevelgem. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat er ook afkomstig was van het inbraakalarm dat er in werking was getreden. De eigenaar kwam ter plaatse en de zaak werd geventileerd. Van een echte inbraak was er echter geen sprake. In het Westerkwartier in Oostende woedde gisterenochtend een felle brand in een rijwoning. Iemand die vast zat in het gebouw op het tweede verdiep werd met een ladderwagen gered. Hoe de brand in de Honoré Borgerstraat is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is het drugs gerelateerd, want buurtbewoners klagen al langer dat er vanuit het huis drugs verhandeld wordt. Of de brand daaraan gelinkt kan worden, moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het parket liet intussen al weten dat er een 20er is opgepakt. Of iets te maken heeft met de brand zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De hulpdiensten moesten gisterochtend uitrukken naar het woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort nadat er een gasgeur werd waargenomen. Uit metingen bleek uiteindelijk dat er niks aan de hand was. En in de Grote Branderstraat in Vlamertingen bij Ieper vatte gisterochtend de berm achter een loodsvuur. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon gelukkig erger voorkomen. De schade bleef dan ook beperkt en er vielen geen gewonden.
3: Oh, wel zich zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
8: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
7: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
8: op 050 44 30 60
7: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrela Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van...

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan. Een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wat duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.

0: 082-82-62 of 0468-150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg. Jouw danken kan ik

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt gehad, Vince, echt waar. Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, Vint.
2: Nou waar.
3: Naar Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak.

www.vrijdagmiddag.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven. En daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan. Een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er naar de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
5: Dit is...

Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

creëren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lokit en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wat duizend en één nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

5262 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Er is weer weekend, dus het is tijd om te vertrekken. Het werk opzij, ik hang mijn beste kleren klaar. Spring in de auto en nog vlug de brandstof checken. Hou je maar

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dat is er een veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: 873 en 106.6 VBRO West.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Lo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Lo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Lo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd.